Met dank aan Ismail Ibrahim, projekbestuurder vir bedreigde en skaars spesies by Sandby, Leon Miller van Cape Nature en van Reinstorp, hy is bewaringsbestuurder van die Matsikama landskap, Eduard Cornelissen van Knersvlakte Kwekery in van Reinstorp, skrywer Irna van Sail en professor Ben Erik van Wyk, plantkundige van die Universiteit van Johannesburg, oftewel UJ.

maar natuurlijk is daar nog mijn Afrikaanse liedje, wat ik natuurlijk zelf opgenomen heb, wat naar die thema lied was van Burmati, is blij bij mij. En dit voor mij. Jij wat kalfvoet groot geworden. En voor mij is het, iemand heeft het, hij zit oorzee en hij zegt van mij, Natalia, dit is een liedje wat altijd bij mij is. Ik heb de MP3, ik zal het voor jou stuur. Het is een Christa Stein liedje. En ik heb Christa voordat zij gesterf het, was het baie gepraat oor die liedje. En sy was baie blij dat ik die liedje kon doen. Bobby Lowe het natuurlijk, was hy dit geproduce. En dit was Jans Rautenbach wat die movie gemaakt het, broer Mati. So vir my is het goeie herinneringe. Dit was my eerste liedje wat ek opgeneem het in my eerste jaar in die bedrijf. En dit was het thema lied van een movie. Ek het gedink, I made it, maar natuurlijk was het... Dat was net 24 uur, toen is het voorbij. Zo, ik is nog steeds bij. Ik doe nog steeds wat ik moet doen.

0: Hier kom jy in Johannesburg aan. Dit is die 80er jare. En jy ontmoet Sam Ray en julle twee besluit om saam te begin sing. Vertel my oor daai dag.
1: I think it was 1981. Ek het geaudisie vir die local Shakespeare show, the open air theater. Waar hulle altyd al die, sal ek nou sê, die skole produksies die Shakespeare's doen. En dan kom al die skole mos nou en hulle sit en hulle watch die show. So hulle het British actor ingebring om Othello te speel. Ons was drie meisies wat die fluff was. Ons het nie gepraat nie, ons het net in en uit gehardloop en geskree en whatever it is. Ek staan achter en een van die acteurs vraag vir my, hulle gaan Fangs doen, een musical, wat van Johannesburg afkom. Ik nie wil audition nie. Backstage het ons altijd gesing. Ons het so oor mekaar gesit en sing. Michael Richards vraagt over my. Sy vrou speel Louise Sinclair is die lead female in Othello. And Robert Stevens is the British actor that they brought in. So Sam was ook deel van Fangs. En dis hoe ons by mekaar gekom het. En Sam, gedurende rehearsals vir Fangs, het hy altyd op die klavier gaan sit en speel. En ek langsam gesit en ons het gesing en gestap. Al die tunes wat ons ken. Omdat ek nog op Stellenbosch is, so ek doen my HOD. Ek gaan klas tot so 12 uur toe. Klim ek in my kar en ry ek theater toe om te gaan rehearse aan Fangs. So it became a thing. So sit ek en Sam nou speel en to invite ek vir Sam. Okay, ons kan iets doen in Stellenbosch. Ek het een little restaurant gekry en gesê, kom, ons gaan Stellenbosch doen. Ons gaan speel een bykie muziek wat ons ken. Toe ek nou Joburg toe gaan die volgende jaar, 81 I graduated, 82 het ek HOD gedoen. 82 was die ene wat ek rond gehardloop het. 83, toe ek in Johannesburg kom, want wat het gebeur? Peter Holden het my gebel. Peter was saam met my op Stellenbosch in die drama department. So he went and worked a year ahead of me. So hy het production manager geword. Dit was in Bacchus in die Boland. Ons het gaan tour met Bacchus in die Boland. I was the love interest of the white man and that was my first role in Bacchus in die Boland. Sam was een van die spelers. Toe ek in Joburg kom, toe sê, Sam is also here. Okay, Kurt Egelhof is my man. En ek het hom ontmoet by my agent, Trudy Taljaard. En Trudy was ook Kurt's agent. So Kurt kom van Durban en ek kom van die Kaap en ons ontmoet in Johannesburg. Because Sam is ook van Durban. So Kurt en Sam het mekaar geken. To invite Sam vir my, hy sê, ek het hier die mooie restaurant gevind in Pretoria Street, Hilbra. And anybody can just get up on the stage and sing and I play piano and stuff like that. To gaan ek en Kurt nou vir Sam watch, speel in die number 58. To Sam nou so bieke gespeel het en ons het geklap en ek en Kurt sit en eet. Sam sê, I would like to introduce a friend of mine, Natalia de Rocha. Toe gaan ek my eerste song wat ek gesing het. Summertime and the living is easy. Toe kom die eienaars van number 58 en hulle sê, sit een program by mekaar. Ons wil julle hê een keer een week. Dit het so goed gegaan, want ons het nou meer mense gekry, en is volhuise, en goed soos dit. Toe sê hulle, okay, toe kom daar gitarist, die lead gitarist by, toe kom daar bass gitarist, en een drummer by, en toe is Coffee and Cream. Die rede hoekom ons gesê het Coffee and Cream, ons was drie coloreds, en een wit man. Terry Meredith was the lead guitarist, he was brilliant. Toe kry ons nou vir Robin Hogarth op die bass gitaar in, maar as ek vir jou sê, daar was 'n story waar ons allemaal by mekaar gesit het. Toe sê Terry, the band can change behind you. Natalia and Sam, they are Coffee and Cream. En dis hoe ons nou begin werk het. Oral waar ons gaan, is Coffee and Cream. So het, vir my was het een groot ding om in Hilbra, om te werk daar. Dit was een groot ding vir ons. Dit was lekker tyd. En vol, elke aand, ek weet nie vir hoe lang nie. Dis hoekom, as ek nou met Sam praat, is het vir my een bykie hartseer. Hy is in Durban en hy speel nog Hy gaan kerk toe en hy speel organ vir die kerk. Ons chat online and say from amen. Maybe we should do a, you know, online show where you there and I'm here and we just see how we're doing it. Maar ja, you know, life sometimes deals us heavy hands. We had a good time.
2: Okay, we'll do one more song. That is if you will help us, right? Want each and everybody to hold hands on this number. We're doing it especially for you, right? And you can join us in on the chorus.

0: Dinsdagmiddag om 1:00 in 360. Hoekom wil ons altyd weet waaraan iemand gesterf het? Dansinstrukteur Talita de Klerk gesels oor Rhythm of Hope Outreach wat vir mense vreugde bring deur dans. Corna Gasper vertel van Portugal in Erns oor See. En in afstof word Italiaanse tenor Andrea Bocelli, 68.
1: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
2: Word weggevoer na een wereld waar grense verdwijn en muziek die enigste taal is wat tel. Luister naar die passievolle klanken van Spaanse flamenco tot die betoverende melodieën van die Andes tot die polsende tromklanken van Afrika. Skakel woensdagavond om 8:40 in vir Muziek Sonder Grense, RSG's wereld muziekprogram, saam met my, Veronique van Heiningen.

Dit is Rian Grobler saam met Renel Day hier in Spitstyd. Mi amore, 11 minute voor 4. Dit beteken oor minder as 'n uur van nou af speel ons al lekker saam in hierdie week se aflewering van Feit of Flater. Dit is vaak vir jou drie stellings het van hulle is waar, ander is nie waar nie. Jy moet sê wat een is feit, wat er is flaters op 086002084 wanneer ek die lyne oopmaak hier van so 20 voor 5 se koers af. Januari kampioen was Hannes en Somerset West, het vooral soos die eeuw gelede. Februari was Randy en George. Maart het Valeria gewen van Somerset West en sy speel so saam met haar kleingoed. Kloggoed, soos ons aan woordwip gehoor het. Soms is het Roan, soms is het Lea, soms is het al twee. April is het Jaapie en Belville wat gewen het. In mei maand was het Eben en Kuilsrivier. Juni was het weer Valeria. Juli is het Karel en Malmesbury wat koning gekraai het. En verlede maand Augustus weer Valeria van Somerset West. So hulle het al drie keer hierdie jaar 3-3 gekry, kampioen gekroon, as kampioen gekroon in Feit of Flater. So hulle gaan moeilik geklop word van jaar, dit is nog moontlik, maar ons ander deelnemers gaan moet sokkies optrek. Dan sien ons waar kom ons uit as ons nou September se weergawe voortsit met Jacques in Veldrift en Louisa en Allewel Noord wat so ver voorloop in hierdie maand. En hier is Anne-Menei Eckhart ook, kan jy glo, terug van ons kultuurkaravaan expeditie, loer vir my dier die glasgordijn. En sy was bezig op sociale media, en is ook dankse haar en Carla, wat ons laaste R5000 wenner moet kies in ons Kiek die Karavaan competitie. Smaak eers nog muziek hier in jou middag, hy is door die program, hier is Nicholas.

langzaam zondag voor mij deur kom weg. Zou ik jou eens laps wegvind, dier die lucht of met die langpad, na somervisioen, waar ik jou zoen.

And sometimes for lunch, Radio Karoo Plus. Met zijn wilgerboom sunsets en die draadloos wat ras.

allting kan hylla. En een glimlach leed die, en die lijnen om zijn oor.

En tune op maandagavond met mij, Hendrik Pinks, Just Like a Pill uit 2028. Misunderstood was die album geweest. Flo Rida en Kesha net voor haar geweest met You Spin Me Right Round. 2009 liekie geweest en baie prominent geweest op The Hangover, die rolprent nog destijds. Suid-Afrikaanse muziek nou, die hebben ons fantastisch. Baie onlangse vrijstelling was in juli 2025, as ek nou recht onthou. Nie morgen nie, no, Eric Church net daarna. Met On The Road, splinternieuwe enkelspeler van Eric Church, vrygestel op 10 September.

Het lijkt een van die mooie stories van rock and roll. Was toe Def Leppard Hysteria opgeneem. Het 3 jaar geneem om die album op te neem. Het is ongewoon lang geweest vir een album in die era. En dit is omdat Ricky Allen sy arm verloor het na een motorongeluk in 1984. Die groep het by mekaar geblei en het gewacht totdat Ricky Allen weer op die been is. En ja, toe hy terugkom, toe die elektroniese dromstel van hom. Het is beste van op een maandag aan te ek is Etienne Lyric. 2008 was 'n goeie jaar gewees vir die Offspring, want dis toe hulle You're Gonna Go Far Kid vrygestel het. En die rede vir die sukses van You're Gonna Go Far Kid is grootliks as gevolg van die stroomdienste. Hulle het al meer as 1 miljard keer hierdie liedjie op stroomdienste gespeel. Net na hulle Incubus Drive uit 2000 uit, en dan maak ons 'n 3 in 'n ry met John Mayer met 'n per ongeluk liedjie waarvan ek jou later gaan vertel, Why Georgia.

Zeeland. Ons waan trend weg en spoel weg hierso uit Wellington uit. Kan jy asseblief the Depeche Mode Enjoy the Silence speel? En vir almal wat nou gaan slaap, lekker aand, rustige aand. Ons praat weer. Bye.

Suid-Afrikaanse groep Evoid met Shadows, Stacey Kent met John Dean en Roger Miller met King of the Road. En die trio vir jou gewees. Ek het nog na die muziek op pad van Dean Lewis en Ronan Keating. Kom ons kyk van Adana Ross en Lionel Richie toe. Twee legendes, Endless Love op Chill, Roberta Flack net on haar, met Here, There and Everywhere, Navidas Are Ready to Fly.

Naveed Ahmed ready to fly. Roberto Flack here, there and everywhere. And Dana Ross and Lionel Richie op Chill met Endless Love. Jy luister na RSG aan die einde van vanaand se uitsending in Kuier gekom. Dankie daarvoor. My e-posadres is etienne@mweb.co.za. Andersins kry my op al die sosiale netwerke wat vir jou belangrik is. En dan kuier ons daar verder. Ek los jou vanaand met Bill Withers, Ain't No Sunshine. Dean Lewis with you. Ronan Keating, Samad Lulu, We've Got Tonight. En dan Catherine Jenkins. As ons tyd hieraan voor met My Shepherd. Kyk mooi na jouself en die om jou en geniet die deernag skedule wat vir jou voorlê op RSG. Mooi bly.

Dit dan Jill Barber en Jessie Cook met Petit Fleur. Volgende beweeg ons na een van die mees suksesvolle musiekkunstenaars van alle tye, Julio Iglesias. Die snit wat jy nou gaan hoor, het hy in 1975 vrygestel en het een van sy mees gesogte romantiese treffers wêreldwyd geword. Hier is Julio nou met Abrázame, wat hou my vas in Spaans beteken.